0: De mooiste muziek.
1: Radio Groot Haaldert.
2: Herb.
3: Yo.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
0: Radio.

is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echt.

0: Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band.
1: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groothaaltert.

nog even vanaf. Doe ze nog even. Het is misschien de laatste keer, morgen aan mij keuren mee. Doe ze nog even, madame, dat is ons plezier. Doe ze nog even, madame, heb ons bier. Wie hadden er nog een biertje bedoeld? Kom op, wanneer?

0: en een pintje bier. En vernooit. Goeie nappen piep. Alleen maar dan moet ik nog even. Oh, ik moet zo heerlijk niet zitten. En dan moet ik nog een met piep. Maar zet de groep af, die hadden er dan niet. En die pintjes spelen voor mij helemaal. Ik hoor me aan de rust. Ja, vrouwtje. Moet ze nog even, madam. Moet ze nog even. Het is misschien
1: de laatste keer.
0: Morgen hebben we
1: geuren met. Dus
0: nog even, madame. Dat is
1: ons te zien. Dus nog even, madame. Radio Groot Oud Oud Oud. Familie Radio.

lekker om mee te beginnen, hè? The Weeknd met Daft Punk. And I feel it coming. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag geworden. Het is 25 september alweer. Ja, ja. Lekker zeg, 25 september. Ja, we schieten alweer op naar oktober. Hè. Dat betekent dus ook dat het binnenkort weer wat kouder wordt. Maar, en dat wil wel, want ik weet niet of u het gelezen hebt vandaag al in het nieuws. Maar de eerste grondvorst was er al. Ja, voor het eerst heeft het plaatselijk aan de grond gevroren. Op het meetpunt in Twente bijvoorbeeld daalde de temperatuur op 10 centimeter hoogte naar min 0,4 graden. En dat is vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Want gemiddeld komt het op 29 september tot de eerste grondvorst na de zomer. Nou ja, vorig jaar werd al op 24 augustus voor de eerste keer grondvorst gemeten. Hè? Ja, op een normale waarnemingshoogte. Dat is ongeveer 1,5 meter boven de grond. Ja, de laatste keer met vorst op klomphoogte was op 21 juli. Toen het in Twente min 0,1 graden werd. Dus dat is net onder nul. Nou, in de periode van 22 juli tot en met 21 augustus heeft het nog nooit ergens in het land aan de grond op een officieel meetpunt gevroren. Niet in Nederland, ook niet in Zeeuws-Vlaanderen. Nee. Dus de eerste grondvorst is een feit geworden. Hè? Jongens. Ja, als het dat eenmaal doet, hè, het gaat eenmaal een beetje klein beetje vriezen. Dan weet je toch dat de winter eraan komt, hè? Ja, toch? Dat vind ik wel, hoor. Dan wordt het wat kouder en zo. Sokken weer even uit de kast pakken, jasjes.

Ja, eigenlijk stopt die Bob Marley week vandaag, op deze vrijdag. Maar we gaan er morgen en zondag toch ook nog een heel klein beetje aandacht aan schenken, hoor. Dus wees me niet bang, het komt helemaal goed. Bob Marley in de Welis en Don't Walk the Boat in de Bob Marley week, hè. Ja, zoals je weet, want we zitten natuurlijk de hele week al in de Bob Marley week. En ja, dat in het kader van 50 jaar Positive Vibrations in de Bob Marley week. Goed, goedemorgen. Dit is voor de wekker wakker. Ja, het is helder geweest en droog. Afgelopen nacht was weinig wind. Het koelde af naar 3 tot 5 graden. En op sommige plekken zelfs vorst aan de grond. Ja, op de koudste plekken was het dus vriesweer. Ja, vandaag een zonnige en droge nazomerdag. We hebben te maken met een zwakke tot matige zuidenwind. 2 tot 3 bovoor. Het wordt ongeveer 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Ja, gisteravond voetbal gekeken. Het Nederlands elftal heeft afgelopen donderdag de eerste wedstrijd onder bondscoach Hernandez met 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Ja, Oranje maakte indruk. In het begin dacht ik ook, dat gaat goed. Maar daarna zwakte ze af. En toen werd er voor de eerste keer in Duitsland gescoord. Er werd zelfs een doelpunt van Nederland afgekeurd. Uiteindelijk is het dus 1-1 geworden. Nou ja, echt revolutionair vond ik het niet. Eerder gezegd, ik vond het een beetje een, ja, ik vond het een slechte wedstrijd. Ik vond het gewoon, ik had er meer van verwacht. Ik dacht, nou is die Hernandez binnen natuurlijk en die topspeler van vroeger. En dan zal het wel fikse cijfers gaan worden. 2 of 3-0 of 4-0, misschien wel 5-0. Maar nee, het werd gewoon 1-1, hè. Ja, Duitsland heeft zich goed geweerd, moet ik zeggen. En Nederland die wist gewoon ook maar niet te scoren. Dat is altijd het grote probleem van het Nederlands elftal. Ze voetballen goed, dat zeggen ze altijd. Van nou, ze hebben toch wel weer goed gevoetbald, hoor. Ja, alleen de goals die wilden er niet in. Ja, nou ja, dat is toch het belangrijkste bij een voetbalspelletje. Lijkt mij, hoor, persoonlijk. Maar goed, dat eventjes terzijde. Goed, voor de wekker wakker is laatste bericht. Hebben we ook nog bietengeur. Want ja, er zijn heel veel plekken in de lage landen. En niet alleen in Nederland, maar ook in Zeeuws-Vlaanderen. Waar bieten gerooid worden. Ja, dat kan dus een bietengeur geven. Het is september, dat betekent een bietenmaand. De bieten worden ook weer van het land gehaald. Het kan een flinke geur met zich meebrengen. Ja, een speciaal AI-model gebruikt weersinformatie zoals windkracht en windrichting om te kijken waar de suikerbietengeur te ruiken is. Nou ja, er is nu, zijn er eigenlijk twee AI-modellen van bepaalde plekken waar dus, zeg maar, die suikerbieten te ruiken zijn. En ik kan je vertellen, als je daar naast woont, nou, dan meur je het huis uit, hoor. Ja, zeker weten. Nou, er was er dus al eentje gemaakt, een speciale app voor het gebied rondom de bietenfabriek in Groningen. Maar er zijn ook vragen van mensen geweest in de omgeving van Dinteloord, dat ligt in Brabant, waar de andere suikerbietenfabriek staat. Zo schrijft de regionale omroep. En nou ja, in elk geval, de suikerbietengeur, die is er weer, hè. Ja, in Nederland wordt jaarlijks zo'n 85.000 hectare aan suikerbieten geteeld. Ja, de verwerking daarvan vindt plaats tijdens de bietencampagne. En dit jaar loopt die campagne tot en met januari. En stopt daarmee dus ook eerder dan andere jaren. Ja, hij is ook wat later begonnen vanwege de droge zomer. En de bietenopbrengst die viel wat lager uit. Maar ja, ik ga je vertellen, jongen. Als je in de buurt van een bietenfabriek woont, of in de buurt van een bietenland, waar bieten in de grond zitten, nou, en die worden gerooid, dan doe je mondkapje maar op, hoor. Ja. It's time to make it on my own. Wide awake. En dan word je wel wakker, hoor. Dat zal ik je vertellen. The dream is over. Daar kan geen scheet tegenop zijn, zeg. I'm wide awake. It's time to make it on my own. Voor de wekker wakker op deze vrijdag 25 september. Dit is Milk Inc. en Wide Awake.

Ja, dat was in één keer afgelopen. Jennifer Lopez hoorde je met de I'm Real. Ja, een fantastisch goede actrice trouwens ook. Hè? Want als ze in films speelt, dan zit ik altijd vooraan in de rij. Hè? Goed, voor de wekker wakker, welkom. Ja, het is vandaag vrijdag, dus dat betekent dat we ook nog steeds de Elvisdag hebben. Dat betekent af en toe een Elvis Presley liedje.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Vandaag de dagtopper, dus fancy met blij met jou. Ja, het is vandaag een officiële feestdag in de katholieke kerk. Het is namelijk Cleopas. Ja, staat vandaag in de belangstelling. Die hebben ook een paar leusjes op tegeltjes staan. Is het vries op Sint Cleopas, dan valt de winter in een plas. En slecht weer vandaag kan betekenen dat het een regenachtige winter wordt. Nou ja, vandaag staat er in elk geval geen regen op het programma. Maar normale temperaturen, wel een klein beetje wind. Dus wat dat betreft valt het mee. En hoeven we ons niet met de Cleopas rekening te houden. Nee. Goed, vandaag op deze vrijdag, de 25e september, staat er een liedje in 1999 op de eerste plaats in de hitlijsten. Ja, het liedje dan, wat op 1 staat, was deze.

toch altijd wel weer een hele aparte zangeres, hoor. Die Alison Moyet, oftewel Alison Moyet voor Intimi, Jordan Dishouse. Bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag 25 september. Hè? Ja, zo is het maar net. Goed, we zitten helemaal in de Bob Marley week, al vanaf maandag. Positive Vibrations, 50 jaar. Ja, we sluiten onze Bob Marley week af met het nummer dat precies 50 jaar oud is, maar in 2026 opnieuw tot leven is gebracht. Who the Cap Fit stond in 1976 op de Rastaman Vibration. Ja, de Jamaicaanse uitdrukking achter de titel betekent ongeveer als iets duidelijk over jou gaat, dan weet je zelf wel dat jij bedoeld wordt. En juist dit nummer kreeg in september 2026 opnieuw aandacht met een nieuwe remix van producer Salaam Remy. Gemaakt rond het 50-jarig jubileum van de Rastaman Vibration. En daarmee is de titel rond. Muziek uit 1976 die 50 jaar later opnieuw wordt uitgebracht en ontdekt. Ja, Bob Marley overleed in 1981. Hij werd slechts 36 jaar oud. Maar zijn muziek is inmiddels al langer zonder hem dan met hem de wereld rondgegaan. Ja, maandag hadden we het jubileum. Dinsdag de internationale successen. Woensdag het verhaal achterwoord. Donderdag de Rastafari. En vandaag de verbinding tussen 1976 en 2026. We sluiten de Bob Marley week af. De Positive Vibration, die is nooit verdwenen. Bob Marley en Oasis en

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Wat heeft die man toch een heerlijke stem, hè? Ben Howard. Keep your head up. Hey, welkom. Dit is jouw feel-good-uur, de hitkampioen.

0: iemand door een heerlijke stem. Louis Neus in de hit Kampioen. En geef ons een bloem.
1: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep.

0: Radio Roodhout. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

0: was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen.

0: is ook melodieus. Geweldig, toch? Hè? Heerlijk duo uit de jaren 70. Toen hadden ze een hoogtij, vooral in 73. Nou, toen kwamen er iets, hoor. Broer en zus, Wishing en Karen, Carpenter. Op een plaat, de veel te jong overleden Karen Carpenter. Ze overleden aan anorexia, verschrikkelijk ziek. Van alles wat lekker is, juist is het middel van Roadshow. Zet de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes voor de borstgaatjes. Beetje wacky af en toe? Af en toe, een beetje wacky?
1: Hey man, rasta jongen, weet je wel.
0: Oké, Third World komt terug uit 1980. Hier zijn de heren met Twilight Love.

0: Twaalf af. Third World is de show.
1: Een fijne van achter de keuken voorbij.
0: Even aan mijn moeder vragen, dat was de eerste. Nou goed, dan kwamen we nog een paar vervolgen hier zo hoor. Ze bestonden maar 3 jaar. Het zijn de jongens van Bloem met als zanger Joost Timbert het Gooi.

Even leek het wel alsof het lekker aan het rommelen waren op het Gooise matras. Doing, doing. Ja, vierde lekker, hè? Arnold, natuurlijk. Buurjongetje van Arnold geweest, Joost Tim. Ja, natuurlijk familie, ja, zoon van Mies Bouwman. Ach, dat werd ook een ieder natuurlijk. En van papa Leen Tim, bekende regisseur geweest. Regisseur geweest in het verleden. En de Fortunes. Zij kwamen langs met Here Comes That Rainy Day. Feeling again and again and again and again. Fijn dat je erbij bent. AM, FM, middengolf, korte golf, lange golf, magnetron. Overal komen we uit het kastje. Dit is de Middle of the Road Show met Alan Foley.

0: Lekker is dat dat op de AM amplitude modulatie weer terug is.
1: Ja, nee.
0: Dan zijn we wat zenders te vinden op de AM. Met 010 bijvoorbeeld, hè.
1: Jongen, jongen, jongen.
0: Lekker. 100% luisterrijk. Achter elkaar hoorde je Nick Lowe, halve boy en halve man. Vervolgens Elton John en Kikkerdie en Don't Go Breaking My Heart. Sluit je ogen en denk en droom dat je zometeen visite krijgt van Lionel Richie. Zo, dat is niet gek.

0: Wonder boven wonder. Hé, hey, het was een film. Stevie Wonder. En toevallig. Heel toevallig.
1: Lionel Richie.
0: Wat was een beetje duur. Lionel Richie dus is 4 dagen duur. Nee. Hello. Hoorde je daarvoor in de middle of the roadshow. Welkom. Vrienden. Vriendinnen. Leute van de hoit.

Whitney Houston met How Will I Know. Vrienden, welkom vandaag vrijdag. We zijn blij. Ja, natuurlijk, hè, want het is weekend. Hè. Lekker genieten. Maar ondertussen zijn wij hier toch met weer of geen weer. De huishoudtip. Kan je vanavond bekijken in familie en in thuis. Je komt het allemaal te weten, hè. Blijven hangen, dat is de boodschap. Ik heb muziek mee

Ik heb ook B. Rogers. Ik heb Marc Arion, Bert Kael, Afrik Simon. Ik heb Steve Allen. Ik heb Mike Oldfield en veel anderen. Ik vraag me af dat u de volgende plaat nog kent, hè? Herinnert u zich deze nog? Ja, dat in de piratentijd was dat een jingle. Ja, ja, ja. Misschien gaat er een lichtje flikkeren bij dit Gilbert Montagnier en The Fool.

Na maanden van twijfel neemt de VRT volgend jaar dan toch deel aan het Songfestival. Vakbond ACOD reageert razend. Ze zeggen, we zullen er alles aan doen om te zorgen dat een Songfestival met Israël als deelnemer niet op de VRT wordt uitgezonden. Enfin, we volgen het op en dit komt uit het Eurovisie Songfestival. Ken je de Dordé Harris met Diggelo Diggelay?

0: van Mil Radio.
1: Vrijdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Het ging een tijdje minder goed met de Nederlandse formatie T-Set. En wat hebben ze gedaan? Wel een plaat uitgebracht onder een andere naam. En die heb je er net gehoord. De Abdul Hassan Orchestra, maar dat was dus eigenlijk T-Set, met Arabian Affair. Ik heb twee bekenden overleden op een 25 september. De eerste, Leopold III, koning der Belgen. De man werd 81, overleed in 1983. En de tweede, Patrick Dudekem d'Acou, de vader van Mathilde, koningin Mathilde. Hij werd 72 jaar, overleed in 2008 op een 25 september.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Het is gevaarlijk, dames, om je handtas met riem zomaar over je schouder te hangen. Een dief is er zo mee vandoor. Hoe kan je nu een diefstal voorkomen? Wel, hang je handtas en riem over je schouder, maak de riem langs één kant los en steek de clip eerst door je riemhouder van je jeans. Dat is het lusje op je broek waar je een riem doorsteekt. Wel, nu ga je het riempje van je handtas weer vastklikken aan je handtas. Ziezo, een dief kan niets meer doen, want je schouderriem zit nu vast aan je jeans.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Helemaal gedaan, dat was Everick Simon, die ken je nog wel van Ramaya, maar ik draaide een ander nummer, Havanana. Vandaag wordt de Belgische wielercommentator en ook ex-redder José de Kouwer 77 jaar. Now tell me how we spoil the fun, and why our love is upside down.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, vanavond VRT 20 over 8 thuis. Emma ontvangt een kleurrijk geschenk. Greet wil haar bezorgdheid om Christine omzetten in actie, maar dat is buiten Peter gerekend. En Frank staat op ontploffen, zodra hij Eddie in het vizier krijgt. Femke probeert Kaat aan haar kant te krijgen. Dan hebben we familie 10 voor 8 vanavond op VTM. Louise stelt Simon voor om mee te gaan zwemmen, zodat hij zijn angst voor water kan overwinnen. Matthias wil weten of Veronique met Lars heeft gesproken over een verkoop van Zin. Mieke en Rut worden betrapt. Maar de vraag is, door wie?
0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?

Precies 21 jaar geleden, het was 25 september 2005, wordt in de Spaanse hoofdstad Madrid Tom Boonen wereldkampioen wielrennen op de weg. Hij werd tweemaal Belgisch kampioen. In zijn carrière behaalde Tom Boonen 150 zegens.

Wat voorspellen de weergoden? We gaan eens kijken. Vandaag vrijdag 23 graden, zonnige dag. Morgen hetzelfde, dat belooft. Zondag 22, ook zon, maar toch hier en daar een wolk. En dan maandag 22 en dinsdag, vrienden, dat wordt een superdag. Dinsdag 28 graden met de hele dag zon. Woensdag 24 en volgende week donderdag 19. In Tenerife vandaag 33, in Las Palmas 28, in Malaga 27. Het is in Antalya 27 en in Benidorm 25 graden. Ik wens je een heel prettig weekend. Je weet het, je hoeft het niet aan te tekenen in je agenda, want we zijn er sowieso maandag met een nieuwe aflevering. Beleef en welzijn tot maandag. Ik laat je met Tony Christie.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

Ja, inderdaad, als je eventjes goed op de klok kijkt, wel, het is vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Goeie vrijdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Aretha Franklin natuurlijk en dan wel met You Better Think. Wel ja, het weekend wel, die start hier vandaag om 12 uur. Het nationale weekend gebeuren. Wel, tot 1 uur ben ik bij jou hier in de lunchbreak. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We zullen het doen smaken vandaag. Inderdaad wel, met smaakvolle hits.

Ja, inderdaad, de schwung die zit er al helemaal in deze vrijdag midden natuurlijk voor het weekend. Ja, inderdaad, dat was natuurlijk From Disco to Disco. Elf Farben, hier op jouw fantastische radiostation. Fantastisch dat je erbij bent. En we zijn er helemaal klaar voor natuurlijk om het weekend in te zetten. Ja, natuurlijk wel. Misschien ga je wel van disco tot disco, hè? Ja, inderdaad wel, maar doe toch maar een beetje rustig en voorzichtig aan, zou ik zeggen. Want alcohol en verkeer, dat kun je gewoonweg niet maken natuurlijk. Doe het een beetje rustig aan en amuseer je vooral, zou ik zeggen, want je leeft maar één keer. Hier is 21 Pilots en dit allemaal met hun Ride.

inderdaad, een lekker nummertje om mee te zingen natuurlijk deze vrijdagmiddag. Was muziek van de Stone Pilots, of de 21 Pilots, sommige dingen zeggen niet de Stone Pilots. Ja, had ik eventjes een steen in mijn hoofd, ja inderdaad wel. 21 Pilots dus en Ride. Zat dus in de playlist hier deze vrijdagmiddag natuurlijk. Hè, ja. Smakelijk eten. En als het je verjaardag is, zou ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Je verjaardag maar één keer in een jaar, dus geniet ervan zou ik zeggen. Maak er misschien een lang weekend van. Zou ik ook doen als ik jou was. Hier zijn de mannen van The Weeknd en dit dan met hun Starboy.

natuurlijk, hè, maar er komt nog een andere aan. Ja, inderdaad wel. Was muziek van Johnny Walkley natuurlijk. En dit allemaal met zijn In Zaire, In Zaire. Ja, daar gebeurt heel wat natuurlijk tegenwoordig. Hè, maar laten we de vrede maar een klein beetje bewaren. Er is al oorlog genoeg op de wereld, als je mij vraagt. Vrijdagmiddag, het weekend staat voor de deur. Het klopt aan de deur natuurlijk. En ja, we zijn alweer helemaal klaar voor het weekend om te beginnen. Hier is...

Ja, ik kreeg hier een heleboel mailtjes binnen van we horen nooit veel knoezel op de radio van de lunchbreak. Ja. Is inderdaad misschien wel een klein beetje waar. Moeten we meer bij hem draaien misschien. Hè? Knoezel was dit onze onvergetelijke hit en de Nobelprijs. Ja, er hangt ook wel een heel mooi centje aan vast natuurlijk. Hè? Aan die mooie Nobelprijs. Inderdaad al. Hier is Earth and Fire. En het is Weekend.

Ja, inderdaad is er een mooiere song om het weekend mee te starten. Over deze natuurlijk. Hè. Nee, er is geen mooiere. De schrik van niemand meer, niemand minder dan Jenny Kaagman natuurlijk. Samen met Earth and Fire. En dit allemaal met een weekend. Tijd geworden voor een lekker lange plaat van Iggy Pop. En hier zijn ze met Lust for Love. Tot zo voor het heetste nieuws van toen.

0: Radio Groot haalt het.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: Zo, hartelijk welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. En in deel 2 natuurlijk van de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes om je eten lekker te laten verteren. Goedemiddag. Terug in de tijd naar 1985. In 1985 overleed Ian Stewart, de eerste toetsenist van de Rolling Stones op 47-jarige leeftijd. Stewart stapte uit de band The Rolling Stones en werd hun tourmanager in de tijd. Hier is The Rolling Stones en Ruby Tuesday.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick.

0: dat is al heel de week onze hit natuurlijk, hè. Boeza. En dit allemaal met zijn I'm Self Losing in You. Ja. Moet je niet laten. Het onderspit daarover natuurlijk, hè. Bamboosa was heel de week onze hit-up natuurlijk. En Lose Myself in You. Blijf gewoon jezelf, hè. Inderdaad wel. Het is weekend. Van harte welkom in de Lunch Break Show voor de tweede aflevering natuurlijk van de vrijdagshow hier
1: Patrick,
0: op je radio.
1: Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Wel, vandaag zit er nog in de broodtrommel Kees. Blondie zit er nog in. Babes, Van Halen, Dan Hartman, Ellen Foley. En dan zal het weer ver tijd zijn om afscheid te nemen. Spijtig genoeg natuurlijk, hè. Maar eerst nog eventjes hier deze van Blondie. En hier is ze met Atomic.

0: En daarna zal bij de korte het nodig zijn dat we weer terug vuren en de keet brengen natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dan Hartman en Relight My Fire hier op deze vrijdagmiddag. En ja, het weekend wel, die staat weer helemaal voor de deur natuurlijk. Dat kun je gaan denken dat we het vuurtje al aan het branden hebben.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Tijd voor onze Lunchbreak LP van de week of artiest van de week. Heel de week is hij al onze artiest. Dat was, of dat is nog steeds, Marco Borsato. En hier is hij met Vrij Zijn. Volgende week weer een andere natuurlijk. Hè? Ja, wie zou het volgende week worden die artiest van de week wordt? Je mag zelfs meestemmen als je wel. Ja, je mag het ons al weer laten weten als je wel een bepaalde artiest hoort.

Uiteraard, onze artiest van deze week was natuurlijk Marco Borsato. En dit allemaal vandaag met zijn vrij zijn. Volgende week weer een nieuwe natuurlijk, hè? Inderdaad wel. En dat kun je vanaf maandag beluisteren hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En hier is Babe en de Drunken Sailor. Ja, inderdaad.

0: De Nederlandse formatie Babe. En dit allemaal met een early in the morning met de Drunken Sailor. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, hè, inderdaad wel. Zoals ik even zo op de klok kijk, wel, dan is het weer altijd om afscheid te nemen van jullie. Wat mij betreft, graag tot zondag.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zondag zijn we er weer natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En ik neem afscheid van jullie met muziek van Ellen Foley. En What's the Matter, Baby. Maak er een mooi weekend van en tot de volgende. Bye bye.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
4: De Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour met

0: Op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. De komende uur. Verstaanbare klanken. Onder meer deze Herman van Veen uit 2021 van het album. Dat kun je wel zien. Zeggen wat je wilt, dat mag je niet overal. Hè.
1: Ik wil nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, hier is Froze.

0: bitch.
1: Herinnert u zich deze nog? 1970.

toen was het helemaal afgelopen. Samantha met haar versie van de Helicopter USA Navy 66. Een coverversie was dat toen al in 1970 van Manuela. Haar single Helicopter USA Navy 66. Even kijken. Hallo. Ja, de Strangers die komen stiltjes aan met hun versie van Lay Your Love On Me van indertijd Racy. Ze hebben het over Milk Chocolate met Nutjes.

Een Vlaamse slagerzanger, Ronnie Temmer, die populair was tijdens de jaren 60. Zijn naam blijft verbonden aan het nummer De Ranke Roos. Maar wij draaiden van april tot september. Hier is Nabek met Meteor. Hoe kon ik zo dom zijn?

Dat is toch mooi, hè? Ik laat je al nooit meer gaan. Je hoorde de Nederlandse band Splinter met dit nummer uit 1996. Een nummer dat je ook vindt op hun album Arabesque. Hier zijn Misha Mara, featuring Fates. Ik droom jou in kleur.

Het sprookje van 1001 nachten. Lindsay samen met Jan Smit. Toen in het hitjaar 2015. Hier is Jan Leijers en hij zingt Alles komt in orde.

natuurlijk een coverversie van Niels de Dakar's One Way Ticket to the Blues. Mieke en Bandit, One Way Ticket. Een nummertje dat u ook vindt op het album Samen. En hier is Rob de Nijs, Anna Palona.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Op de Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour. Met

wat Vlaamse hitjes komen afkomstig van het Duitse singles, deze ook. Hè. Het was ooit een bescheiden hitje voor Howard Carpendale. Dame Gech Doch Ga Dan. Luc Steno was dat ook alweer uit 1993. Straks krijgen we nog Danny Fabri met Fitter van Get Witter. Maar eerst deze Bertie Steigerpap. En ik zat even niet op te letten.

0: op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Morum.
1: En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knolraap en lof, schorseneren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

lied uit de tuin. En klolrapen, lof, schorseneren en prei. Dokters van der Spee. Hij kent nog succes met onder meer de doodrit Veerpont. Heen en weer het trappenportaal Dokters van der Spee. Goed, dat was op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. Graag tot volgende week. Hier is Eddie Wally om af te ronden. Daar mag je alleen maar...

Nou, ik laat ze nog even doorgaan, hoor. Er staan nog 12 seconden voor, dus hoe vullen ze dat? Op deze manier? Nou, ook niet best. Calvin Harris hoorde je als eerste met Young Thug, Pharrell Williams, Ariana Grande en Heartstroke. Tjonge, jongen, helemaal mond vol, hè? Welkom bij Dit Uur Dekker Radio. Vervolg onze weg met Earth, Wind & Fire. Voor ons het scherm. Titel? September. Nou zeg, hoe kom ik erop?

0: Dit is Nou Alles.
1: Ja.
0: Uit 2017, Tijntje Oosterhuis. En ach, wat een leuk liedje trouwens. Dekker Radio gaat eventjes naar Carlos Santana. Hoe vind je dat? Hold on. Gewoon volhouden. Zo is dat. Dekker Radio. Bijna dagelijks op jouw radio.

Mooie liedjes van Urbanus uit België en Madame met de bontjas. Het is een hele oude, maar ik kan het niet nalaten om die af en toe eens voorbij te laten komen. Even serieus. The Last Farewell. Een nummer uit 1975 van Roger Whittaker.

0: Kiss.
1: Prince Kiss. Dekker Radio. Moet even opschieten, zeg. Kijk nou toch. Beretta's team. Ken je dat nog? Uit die tv-serie Beretta.

Ja, dat is een puur tijdje geleden dat deze hit was van Rod Stewart in 1972 namelijk. En anno nu kunnen we hem nog steeds draaien. You Wear It Well, Lekker Radio deel 2. Dadelijk Komodo met See What Sticks. Maar eerst Roberta Flack en Making Love.

zeggen, ik vind die niet veel waar, hoor. Ja. Dat is mijn mening. See what sticks. Ja. Kijk wat er plakt. Plakband bijvoorbeeld. Of lijm. Just see what sticks. Ja, ik leg het net uit. Ze trekken zich er niks aan. Komodo. Uit 2024. Nou, ik draai hem niet meer. Deze wel. Ik vind dit een lief liedje. Afkomstig uit Frankrijk. De zanger heet Yannick Noah. En hij zegt, jij...

0: Hij is zeker van zijn zin, dat is duidelijk. Yannick Noah. Ma voix. Jij bent het, c'est toi.
1: C'est qui guide mes pas.
0: Lief liedje, hè? Ja, toch? Dit is ook mooi nog. Wie zegt er nou als Nederlander nee tegen een gratis ritje? Tuurlijk niet! Edgar Winter en zijn groep. In de Malamo. Free ride.

Boxo. Geen reclame voor een wasmiddel. Nee. Lijkt wel zo, hè? Ja. Girly girl. Zo. Goeiedag. Mijn oren zijn er niet meer. Die zijn gestorven onderwijl. Bijna dan, hè? Hier zijn Suzanne en Freek. Als het avond is. En dan? Soms voor.

Mooi of niet? Dacht het wel, hè? En over mooi gesproken. Ik weet nog dat het volgende nummer, wat ik ga draaien, uitkwam. En dat we zelfs reacties kregen per post en telefoon. Hoe vind je dat? Wie dit waren. Melancholische klank. Ja, inderdaad. Papik uit Italië is dit. En de stem van zangeres Stevie Gamboni. Het betekent zelfs een man, anche, un uomo.

Het is jammer, ik moet afscheid nemen. En ik draai hem nog wel eens een keer helemaal. Beloofd is beloofd, toch? Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren naar Dekker Radio.

0: Het waren twee schoonheden in de muziekwereld en dat volbracht zich tot één grote hit. Het was Mel & Kim en That's the Way It Is.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Die heeft zo'n goede 5 jaar meegedraaid aan de top in de muziekwereld. En dat was wel een van haar grote successen. Who's Living Who? Zometeen Goud van Oud met Frans Gall. Maar eerst Suzanne en Freek. Soms voor...

0: Ja, je moet geen al te slimme wezen als ik je probeer wijs te maken dat dit uit de serie Star Trekking komt. Dat was nog even The Firm.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Heel veel mensen zullen waarschijnlijk wel enkele herinneringen hebben aan dit plaatje. Dat kwam uit de hitparades van 1987 van Johnny Hey Jazz, de Turbulentie Shop. Met nu een heel speciaal icoon uit de muziekwereld, Billie Eilish.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

aan te tonen dat de man al zoveel jaren meedraait in de muziekwereld. 1975, goud van oud in die turbulente show met de koning van het Nederlandstalige lied, Rob de Nijs.

Als ik terugdenk aan jou, dan heb ik ongetwijfeld wel veel tranen voor je over. Dancing with Tears in My Eyes, dat was Ultravox. En dit is het nieuwe geluid van Hoogl. Jacques!

0: Dit voel je meteen aan het topje van je teen. Dit zal zeer hoog genoteerd staan in de hedendaagse gitparades. Dat was het nieuwste geluid van Hugel en Moving to the Sun. Allee, we gaan dat ook doen.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Motaar.

0: Ja, we staan er vaak niet bij stil, maar het gaat immens snel. Niels de Stadbader en onderweg. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits.
1: Bart Motaar.

0: De Canadese rockzanger Brian Adams, die in 1985 zijn eerste hit scoorde met Run To You. De klassieker The Summer of 69 behoort natuurlijk ook tot zijn oeuvre. En in 1991 voerde hij de hitparade aan met Everything I Do It For You. Het nummer was het meest succesvolste plaatje van de 90s. We namen jou mee terug exact naar 1991 met Brian Adams en Everything I Do It For You.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: Groot Haaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haaltert Familie Radio.
0: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Deze Spaanse beatband werd opgericht in 1965 in Madrid. Tijdens de korte loopbaan van de groep wordt er succes geboekt in de vorm van de single Black is Black dat de hitparade bereikte in 1966. En onze volgende gast die heeft toch wel een heel klein beetje geduld hoor, want ze het al 1000 keer gevraagd. Dit wordt Lindsay.

De muzikale gezelligheid spat dan ook weer uit jouw radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1987. Hadden we Gino Vanilli en Wow Horses. Het jaar voordien had hij eigenlijk toch wel zijn grootste te pakken met Hurts to Be in Love in 1986. En bereikte toen een top 5 hit in de hitparade. Dit zijn de Nooit Vervelend Hits, tezamen met James Blunt.

0: zou je dan helemaal geen probleem hebben met heimwee naar huis? Ja, deze Peter Schilling zit dan toch wel geconfronteerd na al die jaren met het probleem. Dat eigenlijk het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar een van zijn successen van deze Canadees, Peter Schilling uit 1983. En had het over Major Tom.
1: Muzikaal genieten met Bart Mottaar.

prachtig toch, hè? Af en toe mag een mens een scheve schaats rijden. Een beetje geweld in deze aflevering van de Nooit Verveel Nits kan helemaal geen kwaad, hoor. Met de Belgische formatie T-Shimatic. Werd opgericht in 1980 en ze hadden meteen een grootheid in 1980 met Oulala. En volgens mij was dat de grootste hit van T-Shimatic. De ontbinding bestond in 1986 en toen zetten ze een punt erachter. Jammer genoeg, want ze maakten toch eigenlijk leuke muziek. Dit hier zijn Love Frequencies en Dancing with the Down.

0: Radio Groothoud. Van Mil Radio.
1: Luister naar de nooit vervelende hits met Bart Motaar.
2: Chop, chop, chop, chop, chop.

0: Het Engelse popduo uit de jaren 80, de twee zingende zusjes Mel en Kim, zijn vooral bekend geworden met de hits Respectable en natuurlijk ook deze Shouting Out. Op tragische wijze komt een einde aan hun carrière als Mel in 1990 aan kanker overlijdt. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd met hun groot hit en een gewezen nummer 1 voor Mel en Kim en zal het over Shouting Out.
1: Dit zijn de nooit vervelende hits.

het stijgt ons soms een klein beetje bovenuit en dat gebeurt wel iedereen wel eens een keertje. We namen jou mee even met Ruben Hill en Higher Love. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank u voor het luisteren en zeg je natuurlijk heel graag tot en met volgende week.

Hallo, goeie namiddag, goeie avond, hoe je het ook wenst. Welkom in de 242ste Hit Riders on Friday. Ja, de eerste uitzending van de herfstperiode, zeg maar. Ja. Inderdaad, sinds dinsdag zitten we met onze beide voeten in de herfst. En aan het weer te zien zou je het nog niet zien, want de zon schijnt geregeld. En voor volgende week, lieve mensen, geef me terug 4, 25 graden. Lekker weertje dus voor volgende week. En dan maar nog zwijgen van december, want we begonnen vandaag onze programma met The Four Seasons. Frankie Valli. En de Four Seasons weliswaar. December 1963.

Bart van Leeuwen binnengestapt met de plaat en zijn verhaal. Ook Jacqueline is hier al aanwezig in de studio. Loopt hier al ergens rond, zie ik. Ja, oh, dag Jacqueline, dag. Oh. Ja, daar gaat het mee. Goed, ja. Oké, dan straks Jacqueline. Ja, straks komt zij terug

jukebox klassieker. En ik heb ook een verzoekplaat of twee te draaien vandaag. Dus het wordt weer aanstekelijk druk op deze 242e

0: 42e uitzending, dat begint toch stilletjes aan te tikken als je weet dat we in november aan de 250ste beginnen. En we hadden graag uw suggesties gehad. Wat zou u graag willen dat wij doen?
1: It's Friday!
0: Ja, dat wisten we. Het is vrijdag.

0: This is Hitliners on Friday.
1: En hier is meteen Millie Jackson. My man is a sweet man. Hartelijk welkom. Goedemiddag.

0: Ja, ik blijf het toch altijd een uitstekend nummer vinden, dat van Millie Jackson. We draaien het zot in de jaren 80 op de dansvloer.
1: Oké. Spotify uit. De cd's in de prullenbak. Bier in de koeling. Vernieuw op de platenspeler.
2: Ja.
1: Mooi!
2: We gaan beginnen.
1: Druk maar op play. Play van de platenspeler, idioot.
3: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Kom je er pas bij? Het is 11 minuten over 5 uur. Dit is de Hit Rider Show van vrijdag 25 september. De eerste uitzending van de herfst 2026. En wij met z'n allen richting Arabië. Het was ergens in Arabië, ik weet het nog wel. Somewhere in Arabia. 1987 voor de Caravan.

0: Ja, het is eens iets anders. De caravan. Somewhere in Arabia.
1: Het is gauw. Het is vrijdag, even door. Ja, het is vrijdag. Geweldig. Dan is toch Jos van den Bos op de radio. Ah ja, het is mooi. Zet hem een keer op de radio.
2: Oké. Spotify uit. De cd's in de prullenbak. Bier in de koeling. Vernieuw op de platenspeler.
3: Ja.
2: Mooi.
4: We gaan beginnen.
2: Druk maar op play. Play van de platenspeler.

de bovenste plank, kunnen we wel zeggen, op deze Bad Bad Leroy Brown. Je hoorde Jim Croce. Oh ja, ik was ook vergeten de voorgaande collega te bedanken bij deze. Dankjewel. Tot 7 uur, Hit Riders.

0: van Nicole Krasiel en Pierre Barraud. Un homme et une femme. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is vrijdagavond. Dit is de Hitwaarde Show. En op mijn rug zit momenteel iemand te doen. Ik ben hier. Wie denk je dat het zou kunnen zijn? Het is inderdaad Jacqueline. Hallo Jacqueline, vertel het eens.
1: Goedenamiddag, Jos.
0: Goedenamiddag, Jacqueline. We zitten in de 242e Hitwaarde, Jacqueline. Vind je het leuk?
1: Ja, heel leuk.
0: Oké, hier zijn de Doobie Brothers.

0: Long Train Running. Ja, als je de trein neemt. Ik heb het vorig weekend nog gedaan. Ja, ik vond het leuk hoor. Echt waar. Ik ben even met de trein tot in Antwerpen geweest. Ja, in de stad. Ja, aan het Mas en zo. Even op de boot geweest bij Hert Verhulst. Ken je die man? Ja?
1: Zeg, met het gaai al. Het is vrijdag, hè? Ja, het is vrijdag, inderdaad. Het is vrijdag.

0: Oh, geweldige artiesten toch wel deze Anastasia. Ik zag ze een jaar of twee nog in het Sportpaleis in Antwerpen. Toen heette het nog wel degelijk het Sportpaleis. Intussen heet dat Afwasdoon. Ja, eigenaardige naam. Het is ook zo in Nederland, Afwasdoon. Je hebt de Afwasdoon in België, maar ook in Nederland. Je hoorde Not That Kind of Girl. Het is, even kijken, rond 5:30. Dat betekent de hoogste tijd voor dit.
1: Jos van den Bos

Sparks, Herman. Vintage en old school. Lekkere plaat, lekkere muziek. Voor de liefhebbers van de country muziek een beetje. En we blijven in het Nederlands, in het Vlaams, meer bepaald. Jos van der Bos. Ja, nu echt nieuw is hij ook niet meer. Het is al een paar weken oud, deze van Jeremy Vlerink.

Ja, wat kan je eraan doen? Pap was a poor man. Je hoorde muziek van Jack Jersey. En van die arme man naar die vuile viezerik.

0: Ja, het moet zowat 1974 geweest zijn toen de zeezenderradio's furoren maakten zich wel van op de territoriale wateren. Je hoorde de Three Degrees en die Dirty Old Man. Intussen is Bart van Leeuwen binnengewipt en gij is hier met de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar sta ik dan op het vliegveld met al die mensen om me heen. Ze gaan overal naartoe. Naar plekken waar het warmer is dan hier. Of waar het eten lekker goedkoop is. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben hier om mijn geliefde te helpen met haar bagage. Terwijl ik haar loodzware koffer op de band zet, wordt haar vluchtnummer omgeroepen. Het vliegtuig staat klaar om ons uit elkaar te halen. Ik wil maar niet geloven dat ze echt weg wil. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Even later taxiet het vliegtuig langzaam naar de startbaan. Vanuit de verte staar ik ernaar, terwijl ik in gedachten ben verzonken. Ik denk terug aan al die mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Was ik maar sterker geweest, denk ik bij mezelf. Misschien had ik hier nu dan niet gestaan. Terwijl de wielen van het vliegtuig zich in beweging zetten en de motoren op snelheid komen, is er geen twijfel meer mogelijk. Ze gaat nu definitief bij me vandaan. Even later zie ik in de verte het vliegtuig opstijgen en weg is ze. Ik kijk naar de mensen om me heen. Iedereen op dit vliegveld ziet er opgewekt uit, behalve ik. Op dit moment kan ik er even niet meer tegen. Het liefst wil ik zo snel mogelijk weg van deze plek. Deze vreselijke plek waar ik haar zojuist voorgoed ben kwijtgeraakt. Terwijl zij steeds verder bij me vandaan vliegt, loop ik in mijn eentje over dat veel te grote, eenzame vliegveld.

0: geweldig nummer toch wel. 1978 voor de Motors Airport. Dankjewel Bart van Leeuwen voor jouw bijdrage terug aan deze 242e Hit Riders op vrijdag. Vandaag de 25e september, de laatste uitzending van deze maand alweer. Volgende week zitten we met onze beide voeten in de maand oktober.
1: This is Hit Riders, broadcast on the internet every Friday till 5 and 7 p.m. with Jos van den Bosch.
2: And remember...

Ja, het gaat snel, het gaat snel. Jongens, jongens, die maanden volgen elkaar op alsof het niks is. Als je dan goed weet dat deze gouden oude meneer ook al een paar jaar niet meer in ons midden is.

0: een houden plaat toch wel. Hout van oud noemt men dat dan, ja. Destijds deden we dat zo op de Vrije Radio. Hout van oud. Barry White en You See the Trouble With Me. Om 6 minuten voor 6 uur op deze vrijdag 25 september 2026.
1: Play only the best music in the world. This is your number one.
0: En van de ene groot hit naar de andere, zeg maar. Kent u deze nog? Werd door verschillende artiesten uitgebracht, dit nummer, maar dit komt van de Spinners.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Way back, back into time.

0: Ja, we gaan van de veronderstelling uit dat we nu aan het uitzenden zijn van op een boot. En boot die ook nog een beetje rockt eigenlijk wel. De Hughes Corporation, Rock the Boat. En dat allemaal om 7 minuten over 6 uur in de tweede deel van deze 242ste Hit Riders op vrijdag. En hier hoor je alleen de aller, wat als ik koop, de allergrootste hits.
1: Vrijdagavond.

0: 242ste uitzending. En we zijn bijna toe aan onze 250ste uitzending. En ik zit te wachten op jullie suggesties. Wat zou u graag willen dat we doen op onze 250ste uitzending?
1: De Hitsknaller.

En dan is het nu tijd voor iets wat al veel, maar dan ook veel ouder is.

0: De Shoebox klassieker, deze keer van Jimmy James en de Sandals. Oh nee, het is Tommy James, excuseer. Ik dacht dat je ook Jimmy James had, maar dat zijn de vagabonds dan. De Hanky Panky, hoorde je.
1: Hit Riders. Only the best music on Friday.

tweede single op rij voor dit duo. En zij gaan de goede richting uit, toch wel. Amber en Dylan, Hoeskatje. En wij gaan dezelfde richting nog een beetje uit met deze plaat van een paar jaar terug, weet je nog wel. De zon.

Maggie Marley, die in de voetsporen treedt van zijn vader. Bob Marley, destijds veel succes gekend met The Wailers, weet je nog wel. Maar Ziggy Marley deed het ook al een paar jaar terug. Ik vermoed deze plaat dateert uit de jaren 80. Je hoorde Tomorrow People. Mensen die niet goed weten wat te doen komend weekend, zou ik kunnen zeggen, ga eens naar het Curiosity Festival. Curiosity Festival, dat moet het zijn, ja. Vanavond zijn daar Victor. Ja, Victor Verzoels komt aan de plakzwaaien, zeg maar. Milk Inc. Live. Dan is er ook muziek van Silver en Ruben van Hucht. En van die Silver gesproken, weet u nog toen ze deze plaat uitbrachten?

0: John Miles, de man die achter het The Night of the Proms stond jarenlang, maar die er ook al een paar jaar niet meer is. En deze keer hoorde je hem samen met Silver. Ja. Een paar jaar terug werd die plaat opgenomen. Music Was My First Love. Een grote hit geweest altijd voor John Miles. Ik verkies toch nog altijd het originele nummer als je het mij vraagt. Maar ja, oké, daar zijn we dus nu niet meer aan toe. We zijn rond 6:30. Dat betekent tijd voor het verdict van de keuzeplaat van de luisteraars. We mogen deze keer ook niet vergeten de plaat die er vorige week uitviel te draaien. Dat gaan we straks dan doen. Maar nu gaan we eerst kijken wat het was deze week. Op het lijstje stond muziek van de Rolling Stones, zie ik hier. I Can Get No Satisfaction, een nummer uit 1965. En ik tik eens even aan op de computer hier. 71% van onze luisteraars stemde dat nummer om als eerste gedraaid te worden in deze 242ste Hit Riders. Niet slecht als je ziet dat Toto... Ja, Toto, de mannen waren een jaar of 2-3 terug nog in de Night of the Proms ook. En als je ziet, die krijgen maar 5%. Natuurlijk, ze moeten het opnemen tegen klasbakken als de Rolling Stones. Maar ook een klasbak als Billy Idol, want die stond als derde in het lijstje. En die krijgt zomaar eventjes 22% van de stemmen. Dus dat betekent dat, als ik het goed voor heb, dat Toto deze keer uit de boot valt. Maar dat we dus een groot winnaar hebben met 71% van de stemmen. Hier zijn de Rolling Stones en zij zijn deze week.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.
0: Ja, en dan was ik natuurlijk iets vergeten te doen. Die plaat juist te zetten, maar die komt er nu aan, hoor. Kijk, zo gaat dat. Jongen, Jos, waar ben je mee bezig? Plaat met de meeste voorkeurs.

1965. De Rolling Stones met I Can Get No Satisfaction. En zo blijkt zitten we hier met een heleboel fans van die Rolling Stones. Als je weet dat er 71% van onze luisteraars op stemden. En ik ga eens even een paar namen noemen van mensen die allemaal gestemd hadden op dat geweldige nummer van de Rolling Stones. Dat was onder andere Anneke van der Stappen, ook Guy de Maagd. Dat deed ook Mark Pauwels, Alfred Daanje. Rita Tries stemden ook op de Rolling Stones. Deed ook Lindsay Phillips, Jan van Loon, Erik van Hooyland, Ludgard de Herons, Patrick van den Berg zie ik hier ook staan. En Alain Goubert, Frans van den Borre, Marianne de Brakelier, Roger, Tine Bissot, Hilde Dont en ga zo maar door. Maar dan was er ook nog die plaat van Billy Idol en daar stemde dus ook nog 22% van onze luisteraars op. En dat was onder andere een stem die er kwam van Ruud Voet, Sonja de Nul, Rita Lauwaard. Ik noem er een paar op. Repke van der Leest, Sieto van Stralen, Lucas Vronings, Kurt Gozzi en ook nog Jamie Dien. Jamie Dien, jongen, ik ga je dag goed maken. Jij krijgt van ons, net als die andere 22% van onze luisteraars, hier is Billy Idol en Sweet 16.

0: Ja, hoe je het draait of keert, ik vind het een geweldig nummer, zeg wel, dit van Billy Idol. 1987, je wordt een Sweet 16. Goed voor 22% van de stemmen van onze luisteraars. Het weegt natuurlijk niet op tegen die 71% van de Rolling Stones. Maar dan spreken we nog niet over die van Toto, want dat was dus nog een stukje slechter. En weet je nog wel, vorige week, toen hadden we Armand Benigtemin en Vanessa Paradis. En één plaat was er die uit de boot viel.
1: De plaat die het net niet haalde.
0: Ja, dat was deze. Marcia Hines kreeg vorige week te weinig stemmen. Ook al vind ik het een geweldig nummer dat uitkwam in 1981. Hier is Your Love Still Brings Me To My Knees. Komt u er nu nog pas bij? Hartelijk welkom. Dit is de 242e Hit Riders op vrijdag. En we zijn vandaag 25 september.

0: Ja, Marcia Hines kreeg vorige week ietsje te weinig stemmen om gedraaid te worden. Dus zij viel uit de boot, want toen gaven jullie de voorkeur aan Armaan Ben Ik Te Min. En ons tweede werd toen gedraaid van Nessa Paradis.
1: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
0: Ja, zeg dat wel. Als je een trein ziet aankomen, loop niet meer over de sporen als je wil, als de slagbomen naar beneden zijn.

0: Céline Dion is aan een concerttour bezig, aan een comeback. Een concerttour in Frankrijk, in Parijs. En in deze plaats excuseert ze zich voor het jaren afwezig zijn. Merci. Bonjour, pardon, merci.
1: Chaque vendredi sur votre station préférée, vous pouvez écouter Astérisk Hit Riders Astérisk entre 17h et 19h avec votre animateur, Jos van den Bos.
2: Tout qui s'en va, comme le soleil qui se meurt.

0: geweldige Franse klassieker van Art Sullivan. Je hoorde Ici tu pars.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Zo, we zijn iets later dan normaal. Het is 8 minuutjes voor 7 uur, maar hier is zij, dames en heren. Uw aandacht voor Jacqueline Segers en de rubriek Wat eten we vandaag? Hallo Jacqueline.
1: Goedenavond, Jos.
0: Hallo, ja, een beetje later dan normaal. Dat geeft niet eigenlijk, hè?
1: Nee.
0: Nee, nu zitten de mensen een beetje op hun honger te wachten. Misschien hebben ze ook meer hoesting om te koken, wie weet. Zeg eens Jacqueline, wat stel je voor? Wat schaft de pot?
1: Ja, dus vanavond heb ik opgevulde courgettes klaargemaakt met lekkere rijst en als dessert bokkenpootjes en een lekkere koffie.
0: Oh, bokkenpootjes. Ja, van waar kom je daarmee?
1: Ja, het is iets anders, hè?
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik ken wel een collega-dj en die noemt Maurice Bokkenbroek. Heeft dat daar iets mee te zien?
1: Ja, wie weet, misschien.
0: Maurice, vandaar. Misschien moet je ook eens goed luisteren, Maurice. Vertel nog eens dat menu. Hoe was het weer?
1: Dus opgevulde courgetten met rijst en bokkenpootjes en een lekkere koffie erbij.
0: Oh, voilà, kijk eens aan, zeg. Wat een menu, dames en heren, wat een menu. Dankjewel, Jacqueline, voor jouw bijdrage hier op deze vrijdag, de 25e september, in deze 242e uitzending. Kom je volgende week terug, Jacqueline?
1: Ja, dan ben ik er inderdaad terug bij, hè.
0: Oké, bedankt en een fijn weekend, Jacqueline.
1: Ja, voor jullie ook.

0: deze 242ste Hit Riders. Rumors has it. Tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer, hoor.
2: Oh, nu ben ik weer buis, man.
0: Zo, dat was het alweer eens een keer op deze vrijdag 25 september. We bedanken jullie voor het luisteren. Ook bedankt aan Jacqueline voor haar deelname in deze 242e show. Wat betreft de rubriek Wat eten we vandaag? Volgende week zijn we er weer en u waarschijnlijk ook. Althans, dat hopen we toch. Dit wordt de laatste vocale. De groetjes...

boeren zijn er blij mee. Onze muziekdoos klinkt in de lage landen. En dat doet ons natuurlijk een groot plezier. Welkom vrienden, ik ben er weer om graag bij de twee komende uren voor jou op jouw zender.

Ze namen samen een drietal albums op. Frans Bauer en Marian Berger. En ze maakten ook deze regenboog een natuurlijk trucker versie van. Speciaal gedraaid voor al onze truckers. Dit is Bryan Adams.

wederom een heel pak mensen gelukkig mee gemaakt met deze te draaien. The Summer of 69. Ja, ja, dat is lang geleden hoor. Toen was ik een knaapje van amper 8 jaar. Bryan Adams. En we gaan meteen terug naar Nederland. Met deze jongeman. Staat in tussentijd ook al meer dan 20 jaar op de planken. Met succes nog altijd. Jannes.

Hallo, ik ben Lisa Delbo en ik vind het heel fijn dat ik ook te beluisteren ben in de muziekdoos bij Rudolf Stevens.

dat we kennen van Ronnie Tober, maar gebracht door het mooie stemgeluid van Lisa Delbo en Iedere Avond. Een beetje Duitsstalig werk in onze muziekdoos met deze van White Star.

Onze volgende artiest is toch al een leeftijdgenoot van Wiltura en heeft wederom een nieuwe single uit. Dus ik zeg chapeau, want daar doe ik mijn petje vooraf voor zulk talent. Ik heb het over Cliff Richard. Spirit in the Sky is zijn nieuwste single. We gaan er samen naar luisteren.

14 oktober, vrienden, wordt hij 86. En dit is zijn nieuwe single. Klinkt toch erg goed, hè? Als ik zo nog klink op mijn 86, wel, dan zou ik heel gelukkig zijn. En ik denk velen onder jullie. De nieuwe dus van Cliff Richard. Spirit in the Sky. Terug naar eigen Vlaanderenland. Met een ander talent. Zijn naam is Farim. We draaien graag muziek van hem in onze muziekdoos.

Talent van eigen bodem, Fadim met Ik ga de nacht in. En ik heb voor jullie wederom in ons programma van Muziekdoos een nieuweling, hè? Voor mijn neus, zoals ze dat zeggen. 4 jaar hebben we moeten wachten, maar hij is er, de nieuwe single van onze collega Lindsay. En de nieuwe single kreeg dan ook de titel mee, 1000 keer gevraagd.

klinkt vertrouwd in de oren. Deze Lindsay, en ik heb het 1001 keer gevraagd. Hans Hansen heeft ook een nieuwe single. En die willen we uiteraard ook graag voor jullie draaien in ons programma van deze muziekdoos. Het is een zeer geslaagd nieuwe nummer. Deze van Hans Hansen.

echte vriend. Maar ik blijf toch je vriend. Het zijn zo'n mooie woorden. En als dan die vriendschap oprecht is, dan is dat natuurlijk iets om te koesteren. De nieuwe van Hans Hansen. We blijven nog even bij de nieuwe. Bart Peters, we zijn ermee bezig.

hadden jullie natuurlijk meteen herkend, hè? Dit frisse Eurosong-nummer van Riva en Rock Me Baby. En we gaan er met dadelijk zo nog eens meteen een leuke nieuwe tegenaan gooien van Dave Calbo. En hij gaat trakteren.

was goed om weten. Als we hem tegenkomen, dan trakteert hij een tournée generaal dus. De nieuwe single van Dave Calbo. We gaan terug een hele poos in de tijd. We kennen haar natuurlijk met haar grote hit van Eenzaam. Maar ze heeft nog andere mooie songs, zoals deze. Hier is Truus.

0: het is amor.
1: Corrie Konings met een vrolijk liedje dus. Ze werd onlangs 75 en naar aanleiding van haar verjaardag is er ook een leuke single uitgebracht. Maar die gaan we beslist ook wel eens draaien een volgende keer in onze muziekdoos. En nou Corrie, deze kennen we nog wel zeker.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà colore.

Bobbejaan Schoepen. Het was bij ons in België een grote hit en in Nederland evenzeer ook, maar dan door Joop de Knecht. Ik sta op wacht. En dit is de mooie, warme stem van Herbert. We mogen van hem volgende maand een nieuw album verwachten. Daar kijken we natuurlijk naar uit.

liedjes van Corrie Konings liggen blijkbaar in de markt dus voor de jongere generatie, want ze worden heel vaak opnieuw uitgebracht. Zoals deze van Charlotte en Jij weet toch wel wat liefde is. Paul Severs heb ik vandaag ook meegebracht met een klassieker van toen. Hey DJ. Ik zit hier.

Paul Severs in onze muziekdoos met Hey DJ. En we gaan die recente nog eens draaien. Van Laura Lynn met gesloten ogen.

een hit voor Solomon King, maar nu gebracht door Roy Orbison. En we gaan Anthony Fokkema nog eens draaien. Met De tijd tikt altijd verder.

Joe Dolan met een van zijn toppertjes. En we gaan meteen nog eens plaatsmaken voor nieuw werk. Een nummer dat we allicht allemaal kennen, gebracht door destijds door Jasmine. Maar nu door een ander mooi stemgeluid, evenzeer van bij ons uit Vlaanderen. Geniet maar eens mee van Wild Kindje en...

Wild Kindje. Met een van de toppertjes van Wellen, Jasmine en Fatal. En dit kennen we natuurlijk. De nieuwe vorm met Halverwege.

Lita dan even met Dans met mij de hele nacht. We hebben nog een tweetal liedjes, vrienden. Dus ik ga stilaan mijn programma afronden. Ik was er weer om heel graag bij voor jou de afgelopen 2 uren. Hopelijk heb jij daar aan de andere kant ervan genoten. Laat het mij gerust weten via rudolfstevens@telenet.be. Reacties, die zijn altijd van harte welkom. Ik wens jullie nog veel, veel plezier toe met de andere collega's. En wat mij betreft, graag tot een volgende muziekdoos.

0: wel geen poes om zonder wanten aan te pakken. Hij zei het Wendy.
1: Daar kan ik dus niet om lachen, hè?

0: geluisterd naar het Muzieklabyrinth met uw DJ Peter Roland.
1: En hij mag gezien worden ook, is zo belangrijk.

0: het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.
1: En up and dance.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur muziek.
3: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aandert.

0: terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
2: De hartstikke van de bende spreekt.
3: Grootouders. Terug van weg geweest.

my soul to the company store.